0: Esqueça a skill. Ek taraf tarazu. Ateri hansi mere aansu. Ghut ghut ki kyun saans lu. Usse dega kya hisaab.
1: Tera pinjra majaal ne khana. Parindeyan ne ud jana. Tera pinjra. Tera muk jana. Sara laana baana. Parindeyan ne ud jana. Tera